0: Chair Sha Changi Bin Mawar Nishan Tessigum Nashan Ligan Jirtu in Wara Achem Stagger Ligane Namin La Clunchen Gorovinik Radio Nagel Taktugus Hilmagodor in Borrow Bugatan Hinshan will Lucha Gomor Darnoy La John Twin Gunyan Jia Wacher Agasama Kinshago Chagajira Galanta in Shan Tronon in you Elan Akla Hajokra Tave in H Nish Jisha Gis Specialta Dat een amsher gemaakt. Zeg je er ook al aan te. Hij is dus ja, raw ad. Orin mijn skerg is de handschoen cheese en schone zeg je Ellen Akle. Wanneer wat u aan de herge manen leg je aan. Zeg je er als special de buigmoor. Thuis begin je nu Ellen Akle. Mijn ten jesch gij. Je niet jammerd. Alleen zo rat is ten erif. Ellen Akle. Schone net zo'n krak. Bij mijn schone kool en schone herge. Bij jou wordt ook een kikkerje agus we mijn heesti, agus naar de greenheen gaan we kijken, gaan we heen, agus naar stalky, agus jim met lenny, agus we moeten naar CSD, Jack Lanna in Shant, maar jij een Cassidy is mal farstje, agus daar een oude, hila gorgeljaar kijl janten naar de greenen, maar ach, haast je koppel dan je stie ze Jack Lanna kijl, agus we barstje stie naar gorgeljaar te schuwen, agus Kiva Macaulay, agus kijl schud nesmeren. La Kitty Shane, ni chone gan ychydig yn y gia weithari. Agus ni'r weithyma e teis yng Ngwylltia ar taffod eg cael o corain a dar noi a glacsia tomultu nar o hasio a chiol glacsia tomultu mychlwys al hartr agus rai wow, hiwan, chi fydd ysyn gydir a galanta agus ni chlyntr sy'n mynigolior a harbi. A na granar ffordd mae chactracht bydger yn sy'n chartn sy'n gart wa eher na bartse. Conor McCauley, agus bai anio gyf sy'r Conor McCauley bin sy'n gobor la RTE agus bin sy'n fecal la fecal ar yn telefys yn sy'n mynigolior. Wel fi Conor yn ffast agus a fan chile egin agus fi sy'n galanta bwelw lo. A ta mae'n ei ffordd yma Gur fós mácla félum in sin fósan sa vratin vig in sin in chartan sa chart a hen agus Isabel Watson agus hil mag mech agus jas písa kioil a chasu dífa birch agus tama waihima mod a dhubma spíja gav agus a chluasagum waihima gur o ócaj galantan vín amsharaku agus gur chol shuan agus kiva gur chol shud erisht oran gre e chol shud oran gre la mev I vaglia agus hilma gav mech písa bag da chod kioil mev agus an chodjela da chuas Galichid sa gajas in ye dun eishtar la Kitty Shen. Morsan, mes muichu in you ar phelim, agus mes muichu ar van chéle, Isabel, agus Guillaum Sonnes, agus Shane, agus schlucht schlacht or chlucht war chlacht, mor a dyrtje che dyrtje, agus, yeah, gajira galanta, agus tigtar du gwochid bert bre ola ar an tiw sa chire fasta. Morsan, Shod an dramal a gilir tait, mae cynse a celeru gafoil. Shod Kitty Shen agus na smere.
1: An san am shirif an eirach, nur a fi me hen mos gafodd e, gus me

0: carachtar an scéal Arthur
1: sé ag i pointin seo an sa scéal agus chuir sin deir leis a scéal ar bhaile so
0: an léifá sluchtá
1: an eis bea cinti tar tamal fad a scéal díal seo Oh, sure, I'll
0: Oh, yeah.
2: Yeah, I'm going to go.
0: Chop.
1: I guess, I'm going to fridge video for you, and I guess we are, because we some more than arm, I guess, to heal in arm, but during the Sanyali and the Holy, I should not. Nach ondanish fi wein nach wol lehetrodon agus anish but there should fast nach lehetrodon agus arm nach wol arm on wol go wol an rod the door medjanya armor go chat afr non rod the horn the nyat pecher in krian chorus alla armor is near an ash care the ogan so go wol man kan tuer ga elia haran tiher khrunya nach wol lehetrodon agus anish kharbi a comparison to chinim go wol Majagoni and Sun and Nish. I guess good few and tie, I guess good reviewed in Salt Winters. I don't know much. I guess good impression. Good bonus to the Lord, I'm much a false and act. But I'm laying my piece of Jerry Dun Skiel. So, Shai Loma Lunny, Kajiga Daring Madla, Paper Vilna Kirke. Ik heb zoiets aan het idee dat je in het verhaal van de lichtstuur bent. Ik heb een nieuw gebouw in de malle, een stagger in de kerk. Ik heb een nieuw woord, een lijn dat je bijeve, die je in Atlanta, blaas, kort en tallen jari. Ik heb een heetje in de nieuws, haarn en helen, vrije duwe, vrije woerinja, ik heb een nieuws, trim in de kerk, la tu wulus en nee. Wien je de schouwag, la heer uur, vallen. Kun je breeze behes na fehegi, ledgerin she to his musclin she to the spirit. Ik is musclin she to the spirit. Ka special ten ye en tuul adde, tarantje de hern schriebe. Dan al ma stel len ma yes, kawag den eer eer, ik is harshaluha yer machri, garka madu er groene en is menig is in a shirter, er hulen chashel, she is er ruine karike, en ma jarma den geher boor. I guess the smintje leg you one in this. I guess a mohar hool in a shutter, and that you done again lee shaw ass, farshant your new hjornta in Atlanti. I guess Lennon Shalash Lee. But I shouldn't be a bit more scale in this.
0: I still don't go by turn the lyrics and son, then Tliga. Govillan, a night so says. Trish to Hina Kahu, I guess Evunlu, I guess you the hood smintorch the. Hoort er eigenlijk pisschien bij ook, als een machine bij een ente.
1: Ik heb hem gek, wel een net kringeltje, dan moet je smintje, dus het kan niet. Maar ze hebben hem gemorren, dan kan je me hier in Nissen zo. Het is een regen, toen ben van een chalette gewoon niet een net. Maar netje dagen toen, maar netje dokter toen zei hem gewoon netje, de woonlijn toen netje aan een laat, ben toen gewoon niet achter een compressie. När ägen typ inte går ni kvar när jag källar, kommer det läsa när jag ägt. Men vi må gå ni räg mig ju när jag inte, men man har ni inte har rist. När vi med hjul ni räg mig ju, vi må gå ni pälja han, han tjärt inte. När fall en glömmer då man skriver ni rätt, en man smint ju.
0: So, sure,
1: bugger agnish good carrick a bash and yeah, just cheer a harrick and so short major chorn the lonies a harrick.
0: We should throw him a sheep of valley,
1: like Marshall. Capre, cajas.